0: Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als het aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
1: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
1: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als het aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
6: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
5: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als het aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
7: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
6: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
9: 105.3 Radio Capelle.
10: Alright, guys. Find one.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
7: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
6: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van Doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 1 mei. Het was vandaag weer een stralend zonnige dag. Een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur tot 5:30 bedroeg 24,9 graden. Dus wellicht halen we net nog de zomerse dag van 25 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de zachte kant met een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. Morgen en een kleine kans op een lokale bui in de ochtend, maar veelal zal het morgen overdag nog droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Er waait morgen een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en kan zo'n 21 graden worden. In de avond en de nacht na zondag neemt de kans op een bui toe. De wind die draait door naar een zuidwestelijke richting en is matig van kracht. De minimumtemperatuur dan nog behoorlijk hoog. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. En zondag overdag kunnen er een paar buien vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten en de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op maandag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven, maar een kleine kans op een lokale bui. Een matige wind, dan uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag en woensdag berekenen sommige modellen een paar buien, andere modellen houden het vrijwel droog. Bij een matige wind, dan uit een noord-noordoostelijke richting. De nachten worden weer wat kouder met een minimumtemperatuur van 6 tot 7 graden. En in de middag dan zo'n 15 tot 16 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
8: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
9: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
7: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 1 mei. Het was vandaag weer een stralend zonnige dag. Een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur tot 4:30 bedroeg 24,9 graden. Dus wellicht halen we net nog de zomerse dag van 25 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de zachte kant met een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. Morgen en een kleine kans op een lokale bui in de ochtend, maar veelal zal het morgen overdag nog droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Er waait morgen een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en kan zo'n 21 graden worden. In de avond en de nacht na zondag neemt de kans op een bui toe. De wind die draait door naar een zuidwestelijke richting en is matig van kracht. De minimumtemperatuur dan nog behoorlijk hoog. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. En zondag overdag kunnen er een paar buien vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten en de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op maandag lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven, maar een kleine kans op een lokale bui. Een matige wind, dan uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag en woensdag berekenen sommige modellen een paar buien, andere modellen houden het vrijwel droog. Bij een matige wind, dan uit een noord-noordoostelijke richting. De nachten worden weer wat kouder met een minimumtemperatuur van 6 tot 7 graden. En in de middag dan zo'n 15 tot 16 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is afgelopen avond een auto gedeeltelijk in een sloot terechtgekomen. Het gebeurde aan de Klaas Klinkertweg. Ter plekke wist de politie de bestuurder niet te vinden. Volgens een 112-correspondent had de man zich verstopt door in een knotwilg te klimmen. Even later sprong hij in het water. Aan de andere kant van het water wist de politie de man aan te houden. Vermoedelijk was hij onder de invloed. Een takelwagen heeft de auto uit het water gehaald. De weg is enige tijd afgesloten geweest. Verschillende ministeries in Den Haag vonden vorig jaar maart al dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Besluit daarover viel pas afgelopen december, maar de Rijksoverheid kwam dus al maanden eerder tot de conclusie dat opheffen van het dorp de beste optie zou zijn. Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd met een beroep op de wet Open Overheid. De gemeente Moerdijk is niet blij en wil een gesprek met het Rijk en de provincie. Ook in het dorp heeft het nieuws tot verontwaardiging geleid. Inwoners hebben het idee dat ze geen inspraak hebben gehad over de opheffing van Moerdijk. En de Verenigde Staten trekken 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat heeft de Amerikaanse legerleiding bekendgemaakt. In Duitsland zijn 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde deze week al met het terugtrekken van militairen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die zei dat de oorlog in Iran ondoordacht is en een kans was voor Iran om de Verenigde Staten te vernederen. Een hoog Amerikaanse militair zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Volgens de legerleiding moeten de militairen binnen 6 tot 12 maanden weg zijn. Het weer. Vandaag begint droog met geregeld zon. Later in de middag en avond mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van Doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zaterdag 2 mei. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En afgezien van een lokale lichte bui blijft het overdag nog lange tijd droog. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en kan nog zo'n 21 graden worden. Komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met vrij veel bewolking, maar een paar opklaringen en er vallen nog enkele buien. De wind waait morgen uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Maandag blijft op de meeste plaatsen droog, een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De wind gaat waaien uit een noord- tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 6 tot 7 graden. En in de middag wordt het maximaal zo'n 15 tot 16 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is afgelopen avond een auto gedeeltelijk in een sloot terechtgekomen. Het gebeurde aan de Klaas Klinkertweg. Ter plekke wist de politie de bestuurder niet te vinden. Volgens een 112-correspondent had de man zich verstopt door in een knotwilg te klimmen. Even later sprong hij in het water. Aan de andere kant van het water wist de politie de man aan te houden. Vermoedelijk was hij onder de invloed. Een takelwagen heeft de auto uit het water gehaald. De weg is enige tijd afgesloten geweest. Verschillende ministeries in Den Haag vonden vorig jaar maart al dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Besluit daarover viel pas afgelopen december, maar de Rijksoverheid kwam dus al maanden eerder tot de conclusie dat opheffen van het dorp de beste optie zou zijn. Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd met een beroep op de wet Open Overheid. De gemeente Moerdijk is niet blij en wil een gesprek met het Rijk en de provincie. Ook in het dorp heeft het nieuws tot verontwaardiging geleid. Inwoners hebben het idee dat ze geen inspraak hebben gehad over de opheffing van Moerdijk. En de Verenigde Staten trekken 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat heeft de Amerikaanse legerleiding bekendgemaakt. In Duitsland zijn 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde deze week al met het terugtrekken van militairen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die zei dat de oorlog in Iran ondoordacht is en een kans was voor Iran om de Verenigde Staten te vernederen. Een hoog Amerikaanse militair zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Volgens de legerleiding moeten de militairen binnen 6 tot 12 maanden weg zijn. Het weer. Vandaag begint droog met geregeld zon. Later in de middag en avond mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
7: either.

0: call.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is het weerbericht van zaterdag 2 mei. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En afgezien van een lokale lichte bui blijft het overdag nog lange tijd droog. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het kan nog zo'n 21 graden worden. Komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met vrij veel bewolking, maar een paar opklaringen en er vallen nog enkele buien. De wind waait morgen uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Maandag blijft op de meeste plaatsen droog, een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De wind gaat waaien uit een noord- tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 6 tot 7 graden. En in de middag wordt het maximaal zo'n 15 tot 16 graden.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 10 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. In een restaurant in Rotterdam heeft vanochtend vroeg korte tijd een brand gewoed. Bewoners melden rond 8 uur vanochtend dat er rook kwam uit het Antilliaanse restaurant aan de Pretoria-laan in de Afrikaanderwijk. De brandweer wist de vuurhaard al snel te blussen. Er kwam wel veel rook vrij die via de portieken omhoog klom naar de woningen boven het restaurant. Daarom kwam een extra brandweerwagen ter plaatse om te helpen met het ventileren van het gebouw. Ook netbeheerder Stedin heeft het gas afgesloten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden strandde in Duitsland, is vanochtend op de Noordzee vrijgelaten. Het dier is op eigen kracht weggezwommen uit het aquarium in de duwbak waarmee hij werd vervoerd. De bultrug van 12 meter lang strandde eind maart bij Timmendorfer Strand. Zijn naam Timmy verwijst naar die plaats. De afgelopen weken kwam de bultrug na reddingsoperaties meerdere keren los, maar strandde daarna opnieuw. Het is de bedoeling dat het dier nu vanaf de Noordzee naar de Atlantische Oceaan doorzwemt, waar bultruggen normaal gesproken leven. En de Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, heeft de Amerikaanse legerleiding bekendgemaakt. In Duitsland zijn normaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De Amerikaanse president Trump dreigde deze week al met het terugtrekken van militairen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die zei dat de oorlog in Iran ondoordacht is en er een kans voor Iran was om de Verenigde Staten ermee te vernederen. Een hoge Amerikaanse militair zegt nu anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Volgens de legerleiding moeten de militairen binnen 6 tot 12 maanden weg zijn uit Duitsland. Het weer vandaag begint droog met geregeld zon. Later in de middag en vanavond mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt vandaag maximaal 22 graden.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor mij elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Kapelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Kapelle. Mail voor meer informatie info@radiokapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van Doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zaterdag 2 mei. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En afgezien van een lokale lichte bui blijft het overdag nog lange tijd droog. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het kan nog zo'n 21 graden worden. De komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met vrij veel bewolking, maar een paar opklaringen en er vallen nog enkele buien. De wind waait morgen uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Maandag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De wind gaat waaien uit een noord- tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 6 tot 7 graden. En in de middag wordt het maximaal zo'n 15 tot 16 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Laurens van Mouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. In een restaurant in Rotterdam heeft vanochtend vroeg korte tijd een brand gewoed. Bewoners melden rond 8 uur vanochtend dat er rook kwam uit het Antilliaanse restaurant aan de Pretoria-laan in de Afrikaanderwijk. De brandweer wist de vuurhaard al snel te blussen. Er kwam wel veel rook vrij die via de portieken omhoog klom naar de woningen boven het restaurant. Daarom kwam een extra brandweerwagen ter plaatse om te helpen met het ventileren van het gebouw. Ook heeft netbeheerder Stedin het gas afgesloten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Het vuur is daar onder controle, maar is nog niet helemaal uit. Natuurbrand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening op het 500 hectare grote defensieterrein. Bij de zeer grote brand ontstonden rookwolken die door de wind tot in Engeland terecht zijn gekomen. Wat de oorzaak is van de brand wordt nog onderzocht. Dat is volgens de Koninklijke Marechaussee pas mogelijk als de brandweer helemaal klaar is met blussen. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. En bultrug Timmy, die 2 maanden geleden strandde in Duitsland, is vanochtend op de Noordzee vrijgelaten. Het dier is op eigen kracht weggezwommen uit het aquarium in de duwbak waarmee hij werd vervoerd. De bultrug van 12 meter lang strandde eind maart bij Timmendorfer Strand. Zijn naam Timmy verwijst naar die plaats. De afgelopen weken kwam de bultrug na reddingsoperaties meerdere keren los, maar strandde daarna opnieuw. Het is de bedoeling dat het dier nu vanaf de Noordzee naar de Atlantische Oceaan doorzwemt, waar bultruggen normaal gesproken leven. Het weer. Vandaag begint droog met geregeld zon. Later in de middag en avond mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
6: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
5: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zaterdag 2 mei. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En afgezien van een lokale lichte bui blijft het overdag nog lange tijd droog. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en kan nog zo'n 21 graden worden. Komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met vrij veel bewolking, maar een paar opklaringen en er vallen nog enkele buien. De wind waait morgen uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Maandag blijft op de meeste plaatsen droog, een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De wind gaat waaien uit een noord- tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 6 tot 7 graden. En in de middag wordt het maximaal zo'n 15 tot 16 graden.

is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.

0: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. In een restaurant in Rotterdam heeft vanochtend vroeg korte tijd een brand gewoed. Bewoners melden rond 8 uur vanochtend dat er rook kwam uit het Antilliaanse restaurant aan de Pretorialaan in de Afrikaanderwijk. De brandweer wist de vuurhaard al snel te blussen. Er kwam wel veel rook vrij die via de portieken omhoog klom naar de woningen boven het restaurant. Daarom kwam een extra brandweerwagen ter plaatse om te helpen met het ventileren van het gebouw. Ook heeft netbeheerder Stedin het gas afgesloten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Het vuur is daar onder controle, maar is nog niet helemaal uit. De natuurbrand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening op het 500 hectare grote defensieterrein. Bij de zeer grote brand ontstonden rookwolken die door de wind tot in Engeland terecht zijn gekomen. Wat de oorzaak is van de brand wordt nog onderzocht. Dat is volgens de Koninklijke Marechaussee pas mogelijk als de brandweer helemaal klaar is met blussen. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd een mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. En bultrug Timmy, die 2 maanden geleden strandde in Duitsland, is vanochtend op de Noordzee vrijgelaten. Het dier is op eigen kracht weggezwommen uit het aquarium in de duwbak waarmee hij werd vervoerd. De bultrug van 12 meter lang strandde eind maart bij Timmendorfer Strand. Zijn naam Timmy verwijst naar die plaats. De afgelopen weken kwam de bultrug na reddingsoperaties meerdere keren los, maar strandde daarna opnieuw. Het is de bedoeling dat het dier nu vanaf de Noordzee naar de Atlantische Oceaan doorzwemt, waar bultruggen normaal gesproken leven. Het weer vandaag begint droog met geregeld zon. Later in de middag en avond mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: De gezelligste van de regio.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, bijzonder goedemiddag. Het is zaterdag 2 mei en je luistert naar Radio Capelle. En om 12 uur is er dan altijd weer de aftrap van Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma. En wat hebben wij allemaal tot 2 uur? Nou, wij gaan bellen met Mariska van de band Von V. Die hebben een album uit. En die treden regelmatig op de komende weken. Dus daar gaan we het over hebben. In de tweede uur zal dat zijn, 1:15. En we hebben aandacht voor een vooruitblik doen we op de bevrijdingsfestivals. Die stonden natuurlijk best wel onder druk de afgelopen jaren. Zeker vorig jaar toen het 80 jaar geleden was dat we bevrijd werden. En dreigden de bevrijdingsfestivals te sneuvelen. Maar uiteindelijk heeft het kabinet besloten om structureel geld beschikbaar te stellen. Om die 14 bevrijdingsfestivals die georganiseerd zijn. Dit wordt dus Stichting 4 en 5 mei. Comité 4 en 5 mei, moet ik zeggen. Aanstaande dinsdag is dat. Ja, niet voor iedereen is dat toegankelijk. Want ja, ondergetekende bijvoorbeeld, die moet gewoon arbeid verrichten. Ja. Dus die kan daar niet heen. Want het is om de 5 jaar feest, vrije dag. Ja. Het is een beetje raar eigenlijk.
2: Ja, dat, zo is het eenmaal. Wil geld verdiend worden, jongen.
1: Precies. We begonnen trouwens met Blauwtzoen. En Blauwtzoen, dat is wel leuk. Er is een rubriek op social media dat heet Oorzaak. Dat wordt door het muziekblad Oor in het Leven geroepen. En dan gaat er een bekende artiest gaat naar een platenzaak. In dit geval was dat Blauwtzoen. Die ging naar de Plato in Utrecht. Daar woont hij. En die ging plaat uitzoeken. Gewoon 3 platen mocht hij uitzoeken op kosten van de oor. En wat zocht hij uit? Je zou het niet verwachten van hem, want hij zit toch een beetje...
2: Ik heb het gelezen, het artikel inderdaad, toevallig gisteren, ja.
1: Zit toch een beetje in het alternatief circuit met Blauwtzoen. Ja. Maar hij zocht albums uit van Rosalia, de zangeres. D'Angelo, die vorig jaar overleden soul R&B-artiest. En Sef en Abel.
2: Ja.
1: Had ik niet zoveel 1, 2, 3
2: nee, achter. Nee, ik ook niet. Maar dat Rosalia, dat is wel heel groot aan het worden, hè?
1: Ja.
2: Hele lovende recensies ook, het optreden in de Ziggo Dome. Ja, bijzonder.
1: Dus moeten we eens even in de gaten gaan houden. Blauwtzoen trouwens zelf heeft een best-of-album uitgebracht. En hij is op tour op dit moment. Hij speelt vanavond bijvoorbeeld in Tivoli-Vredenburg. Een soort thuiswedstrijd voor hem. Promises of No Man's Land hoorde je. We hebben natuurlijk ook vaste items deze uitzending. Verjaarskalender, de ketting wordt schakels in toegevoegd. In Memoriam. En heel veel wat speelt op de diverse podiums. Bijvoorbeeld Public Image Limited. Dat is natuurlijk de band van John Lydon. Vroeger zat hij in de Sex Pistols. Die is bezig met een tour. Die heeft hij de naam meegegeven. This is not the last tour.
2: Dat als
1: is
2: waarschuwing alvast, hè?
1: Dat is een waarschuwing.
2: We zijn er nog niet vanaf.
1: En dat is natuurlijk een beetje geënt op het nummer This is not the last song. Natuurlijk van hem, van jaren geleden. Wij gaan een van zijn klassiekers laten horen. Want dat doet hij tijdens die tour ook. Een soort Greatest Hits tour. Disappointed van Pil. Hij heeft inmiddels 11 albums uit. De laatste is wel alweer van 3 jaar geleden trouwens.

0: Suzette en So Long. Je hoort een fantastische live uitvoering. Ja, sommige van die artiesten uit vervlogen tijden, die zijn zo herkenbaar dat het niet uitmaakt wat of wie het draait, wanneer je het hoort. Je weet meteen als je dit hoort, dat is Fischer Z. Tenminste, dat heb ik.
1: Ze hadden eigenlijk in de verjaardagskalender gekund, zag ik.
0: Oh ja?
1: 50 jaar bestaan.
0: Oh ja, 50 jaar bestaan. Ja, daarom, daarom geven ze ook een, daarom doen ze ook een tour. Ze zijn in Tivoli. Aanstaande vrijdag is dat. Ter gelegenheid van een 50-jarig bestaan. En ze hebben natuurlijk herkenbare hits als Marlies, The Worker. En dit So Long. Ja. Wat er nog altijd in gaat, de scoop. En jubileumtour dus van John Watts en zijn mannen. Daarvoor hoorde je Public Image Limited, afgekort PIL, met Disappointed. Ja, die doen eigenlijk een beetje hetzelfde. Ook een verjaardagsfeestje. Gaan maar weer op tour.
1: Ik zat nog even aan die titel van die tour te denken. Het zou natuurlijk ook een verwijzing kunnen zijn voor al die bands die de Last Farewell Tour doen.
0: Ja,
1: die
0: zegt
1: van, wij zijn nog niet klaar. Wij, komen
0: wij blijven nog een tijdje. Ja, ja, dat kan. En we gaan naar iets nieuws, want we hebben tot nu toe Fischer Z en PIL. Dat is natuurlijk uit de 80e jaren. De band The Bird Experience. Dat is een nieuwe band uit Den Haag. Dat is Mace Vullings. Die zit ook in de band Heat trouwens. En ik vroeg me af, bestaat die band Heat dan nog? Of doet hij dit er gewoon bij? Er komt trouwens een album ook. Op 29 mei komt hij uit. Maar The Bird Experience kan je al veel eerder ook gewoon zien. Want ze treden op tijdens het Bevrijdingsfestival in Rotterdam op de Erasmus Stage. Er zijn in Rotterdam drie podiums. Het Vrijheidspodium, de Scene Performance Stage. Dat zijn allemaal talenten. En het grote podium is de Erasmus Stage. En daar treedt op onder andere The Bird Experience. Maar ook Jet Rebel. En van Jet Rebel gaan we zo meteen de allernieuwste single die gisteren uitkwam. Dus nog gloeiend heet. Laten horen. Maar we beginnen met See So Fine van The Bird Experience uit Den Haag. De band dus van Mace Vullings.

0: Ja, dat was hem dan. De nieuwe single van Jelte Tuinstra, oftewel Jet Rebel. Hij ging afgelopen week, gisteren ging de single in première. En hij was nog afgelopen week ook te zien bij
1: Eva.
0: Bij Eva. Want hij
1: Leila.
0: Stond, ja, hij stond in het voorprogramma van Eric Clapton. Ja. En hij speelde ook een stukje van nummer Leila.
1: Deed hij goed?
0: Deed hij goed.
1: Ja, hij deed goed.
0: Hij doet dingen wel goed. Hij kwam ook nog
1: hij heeft wel talent hoor, die jongen. Maar.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat hij een fantastische uitvoering ooit speelde in zo'n programma van Prince Purple Rain.
1: Ja,
0: deed
1: hij
0: ook
1: wel.
0: Hij kan veel. En daarvoor de Bird Experience met See So Fine. En die gaan op 29 mei hun debuutalbum releasen. En dan gaan we ongetwijfeld daarop terugkomen. De band van Mace Vullings. En het nummer van Jet Remo heet Change is Coming Around the Band. Dus dan weet je dat. En hij speelt aanstaande dinsdag, dat is 5 mei bevrijdingsdag, na de Bird Experience op de Erasmus States in Rotterdam op het Bevrijdingsfestival. Dat zal dan zijn rond 16:30. Over die Bevrijdingsfestival gesproken, dat is een beetje de rode draad door deze uitzending. Want in Rotterdam is natuurlijk het park bij de Euromast het decor van het festival. In Den Haag is het Malieveld. En op het Malieveld komen ook allerlei artiesten. Daar ga ik straks ook nog iets meer over vertellen. Gelukkig zijn die festivals behouden gebleven omdat er een bak geld tegenaan gegooid wordt om ze in stand te houden. Alleen sommigen hebben dan een... ik mag dat niet al te vaak zeggen natuurlijk. Maar sommigen hebben wel een programmering waarvan ik zeg... Ja, ja.
1: Niet wat wij draaien.
0: Nee, niet. Even kijken. We gaan naar vanavond. Want het is 2 mei, zei ik aan het begin van deze uitzending. Vorige week hadden we uitgebreid aandacht voor de Baruch. De heropening van de Baruch. Met Francis spraken we erover. Die avond was zeer geslaagd. Dat wel 6 keer uitverkocht kunnen worden. Dat is niet gebeurd. Vanavond treden er 3 tribute bands op. Waaronder de Simple Minds, The Cure en The Sisters of Mercy. En dat is ook al uitverkocht.
1: Je gaat hard. Gaat goed met Broeg.
0: Hier is 1984 Simple Minds tribute band met Someone Somewhere in Summertime.

0: Hey, Found the Cure met Play for Today. Ja, die tributeband van The Cure die treedt heel veel op, zag ik. Onlangs nog in Kopenhagen. Dus ook veel over de grens. En zij variëren wel heel erg nou in hun set. Want ja, The Cure heeft natuurlijk ik weet niet hoeveel nummers. Dus je kan dat ook veel wisselen.
1: Zijn het Nederlanders trouwens? Of?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Okay.
0: En ze zijn vanavond te zien in de Baruch in Rotterdam, waar we het vorige week uitgebreid over hadden aan de Spinozaweg. En het begint vanavond allemaal met een band die heet The Misters of Jersey. Dat is de Sisters of Mercy tribute band. Vervolgens 1984, dat is de Simple Minds tribute band. Die hoorden ze met Someone Somewhere in Summertime. En dus The Cure. I Found The Cure is dan de derde band die optreedt. En het is volledig uitverkocht. En daarmee zijn we aangekomen bij de kalender die ons vertelt welke artiesten er een jaartje ouder zijn. Ik ga ze even opnoemen. De alleroudste, en die is echt heel oud, is Engelbert Humperdinck. Die wordt vandaag 90. Dus dat is een respectabele leeftijd. Lou Gramm, zanger van Foreigner, is vandaag jarig. Hij wordt 76. En 72 wordt Prescott Niles, bassist van The Neck. Die zou je ongetwijfeld nog wel kennen van My Sharona.
1: Ja.
0: Robert Howard, de zanger van The Blow Monkeys, is jarig. Todd Sugarman, de drummer van Styx, is ook een jaartje ouder geworden. Lily Allen is vandaag 41 geworden. En ik ben er natuurlijk twee vergeten. Je gaat zo luisteren naar de Stone Temple Pilots met Meadow. Want de zanger, Jeff Good, is vandaag een jaartje ouder geworden. En volgens mij wordt hij vandaag 50. En dan heb ik ook nog Harry McVie. Dat is de zanger van de White Lies uit Londen. Die wordt 37 vandaag. En daarom gaan we naar Tokio voor de White Lies.

0: De Stone Temple Pilots met nummer Meadow. En dat is ter gelegenheid van de 50-jarige zanger, Jeff Good. Die trouwens niet de eerste zanger was van de Stone Temple Pilots. Want ik weet niet of het voorbode is. Ik hoop het niet voor hem. Maar zijn twee voorgangers zijn allebei overleden. Dat was namelijk Scott Weiland op 3 december 2015. Die was 48. En Chester Bennington op 20 juli 2017. Die kwam van Linkin Park en zong ook bij de Stone Temple Pilots. Maar werd pleegde zelfmoord.
1: Okay.
0: Naar zijn voorbeeld van Soundgarden. Hoe heet hij ook alweer? Even zijn naam kwijt. Maar die pleegde ook zelfmoord.
1: Ja, maar positieve berichten.
0: Ja, dat zijn zeker positieve berichten. Ja.
1: Hey, trouwens, wat anders? White Lies volgende maand in Nederland?
0: Ja.
1: Alleen niet in de buurt, zag ik. Moet je naar Groningen en Maastricht, volgens mij.
0: Oké, nou, dus, dan doen we dat maar.
1: Ja.
0: Ja, en we gaan verder met de bevrijdingsfestivals. Want in Den Haag hebben ze een grote naam op de affiche gezet. Overigens moet ik nog even vertellen. Die bevrijdingsfestivals, er zijn natuurlijk 4 ambassadeurs aangewezen. Carsou, La Fuente is een ambassadeur. En dan ben ik er nog één kwijt. En de Josti Band was ook, is ook een ambassadeur. En die gaan allemaal met een helikopter door het land. Ik ben even die 4 naam kwijt, maar daar kom ik zo wel op. In ieder geval hebben ze in Den Haag een hele grote naam neergezet. De Fun Loving Criminals, dat is een band die al heel lang bestaat. A Matter of Time is het 7e album wat vorig jaar verscheen van de Fun Loving Criminals. En wij gaan luisteren naar nummer 1972 wat op dat album dus staat. Overigens zijn de bandleden van de Fun Loving Criminals niet alleen muziekartiesten, maar ook zakenmannen. Zo bezitten ze onder meer een transportbedrijf, een afvalverwerkend bedrijf, enkele bars en een pub in Dublin. En voormalig zanger Huey Morgan, die dus niet meer bij de band zit, heeft daarnaast ook nog een contract bij de Britse omroep BBC, waar hij een radioprogramma presenteert, The Huey Show.
1: Nou, bijzonder dus, bij de BBC, terwijl toch Amerikanen zijn, toch?
0: Ja, nevenactiviteit. Ja. Leuk. We gaan luisteren naar 1972

0: In the Dark van Josephine Othill. Oftewel Josephine van Schaik. Zij komt uit Amsterdam en zij zat voorheen in de band The Mysterons. Ik weet niet of die nog bestaan of ze nog wat doen, maar die hadden we nog wel eens in de uitzending. En als je Josephine Othill wil zien, dat kan. Op 5 mei tijdens het Bevrijdingsfestival in Rotterdam om 12:30. Zij is de eerste. Zij trapt het af. En wat treedt er nog meer op in Rotterdam? Nou, na Josephine Othill kan je ook zien de Bird Experience. Dat is nadat de vlam wordt afgestoken. Dan Jet Rebel, Zoe Taran en Lucas en Steve. En La Fuente is de slotact op het ene podium. En op het andere podium is dat Paul Elstak. En daar treden ook nog op Maria Iscariot.
1: En, dat is Belgisch, toch?
0: Maar, ja. En Babette Swinkels en Trilt gaat daar aftrappen. Tweede stage. En dan hebben ze ook nog een vrijheidspodium. En ik was jullie nog verschuldigd wie dan die vierde ambassadeur was. Dat is Rolf Sanchez. Dat was ik even kwijt, maar ik zag het op mijn papiertje naar je bestaan. Heb jij trouwens een rode auto?
1: Nee, ik heb geen rode auto. Nooit gehad trouwens.
0: Dat is jammer, want de Rotterdamse Dakendagen zijn weer in aantocht. En ja, die zijn op zoek naar rode auto's voor een bepaald evenement.
1: Nee, sorry. Had ik niet.
0: Jij
1: hebt
0: geen rode auto.
1: Nee.
0: Ik zie er daar een staan. Daar staat erin. Beetje rood.
1: Beetje rood. Ja.
0: Hey, wij zijn zo terug met onder andere Von V in uur 2 van Zwaardvis. Dus graag tot zometeen.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
3: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. In een restaurant in Rotterdam heeft vanochtend vroeg korte tijd een brand gewoed. Bewoners melden rond 8:00 vanochtend dat er rook kwam uit het Antilliaanse restaurant aan de Pretoria-laan in de Afrikaanderwijk. De brandweer wist de vuurhaard al snel te blussen. Er kwam wel veel rook vrij die via de portieken omhoog klom naar de woningen boven het restaurant. Daarom kwam een extra brandweerwagen ter plaatse om te helpen met het ventileren.

0: beheren van het gebouw. Ook heeft netbeheerder Stedin het gas afgesloten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Het vuur is daar onder controle, maar is nog niet helemaal uit. Natuurbrand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening op het 500 hectare grote defensieterrein. Bij de zeer grote brand ontstonden rookwolken die door de wind tot in Engeland terecht zijn gekomen. Wat de oorzaak is van de brand wordt nog onderzocht. Dat is volgens de Koninklijke Marechaussee pas mogelijk als de brandweer helemaal klaar is met blussen. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd een mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. En bultrug Timmy, die 2 maanden geleden strandde in Duitsland, is vanochtend op de Noordzee vrijgelaten. Het dier is op eigen kracht weggezwommen uit het aquarium in de duwbak waarmee hij werd vervoerd. De bultrug van 12 meter lang strandde eind maart bij Timmendorfer Strand. Zijn naam Timmy verwijst naar die plaats. De afgelopen weken kwam de bultrug na reddingsoperaties meerdere keren los, maar strandde daarna opnieuw. Het is de bedoeling dat het dier nu vanaf de Noordzee naar de Atlantische Oceaan doorzwemt, waar bultruggen normaal gesproken leven. Het weer. Vandaag begint droog met geregeld zon. Later in de middag en avond mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, er gebeurt niets. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Zwaardvis. Het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Nou, onder andere Von V. We gaan zo bellen met Mariska Lialing. Zij is zangeres van deze Amsterdamse band. En je hoorde al een voorproefje van dat album Imaginary Songs. Dat vorige week uitkwam, op 24 april. Burnt heet het nummer. En de band is te zien ook binnenkort. Onder andere in... ik had gisteren discussie met... Narda en Oscar over hoe moet je dat festival nou plaatsen. Ze spelen namelijk in Utrecht op een evenement dat heet of Trapop of Trapop.
2: Ik zag het ook staan. Of Trapop.
1: Trap.
2: Is maar één P, hè?
1: Ja, Trapop of Trapop.
2: Ja.
1: We gaan het zo vragen, Mariska. Je hoort dat Burnt als eerste kennismaking. En we gaan nog twee nummers laten horen. Maar ik ga ook nog even vertellen wat er nog meer zit in dit uur. Want we hebben natuurlijk ook een schakel toe te voegen aan de ketting. En we hebben een In Memoriam helemaal aan het eind. En heel veel muziek wat natuurlijk te zien is op de diverse podia. Onder andere gaat de Baruch nog, ondanks dat de Baruch weer heropen is, hebben ze toch nog morgen een evenement on tour. In Roodkapje namelijk. En daar heb ik nog aandacht voor. En verder natuurlijk nog meer nieuws van het muziekfront. Ja, je hebt geen rode auto, dus je hoeft niet naar de Dakendagen. Maar de Dakendagen zoeken dus rode auto's voor een bepaald kunstobject wat ze willen gaan doen tijdens de Dakendagen, die van 30 mei tot en met 7 juni plaatsvinden. Op 42 locaties zag ik zelfs in Rotterdam. 42 daken zijn geselecteerd om mee te doen aan de Dakendagen 2026. Dat zijn rond het Hofplein, Wena en Stationsplein.
2: Het is wel een leuk initiatief trouwens, om Rotterdam van boven te bekijken. Zo.
1: Ja.
2: Dat is echt wel anders.
1: Hoef ik niet aan te beginnen bij mijn hoogtevrees trouwens. Maar goed.
2: Soms sta je wel hoog, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je het leuk vindt om dat een keertje mee te maken. Ja. Wij gaan een tweede nummer laten horen van Von V. Van dat album Imaginary Songs. Dat is All Evidence. Dat is eigenlijk een single. De meest recente single volgens mij. Hier is die. All Evidence. Von

0: Dance van Von V. Ja, dat is een band die we regelmatig, waar we regelmatig aandacht voor hebben. En terecht, denk ik. Het is leuke muziek die ze maken. Amsterdam is de standplaats en we hebben Mariska aan de lijn. Goedemiddag, Maris.
1: Hoi, goedemiddag, Willem.
0: Zangeres van Von V, nog steeds, ja. Sinds 2019. Want toen werd de band opgericht.
1: Klopt.
0: En jullie hebben eigenlijk, na al die jaren, nu pas een volwaardig album uitgebracht.
1: Ja. Klopt, we hebben elke keer EP's uitgebracht of losse singles. Ja. En nu is het dan eindelijk zover. We hebben een hele plaat.
0: Ja, dan moet je toch even vertellen, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, we hadden gewoon genoeg nummers voor een heel album. En daarnaast staan er wat nummers op die wel al als single uitgebracht zijn. Maar die toch nog eigenlijk verdienen om een keer extra onder de aandacht te komen.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we die er toch op hebben gezet. En ik ben gewoon hartstikke blij mee.
0: Ja.
1: 9 nummers staan erop. Ja.
0: 9 nummers op het album. We hoorden zojuist All Evidence. Dat is volgens mij de meest recente single, als ik me niet vergis.
1: Ja, correct.
0: Zit ook een mooie clip bij trouwens. Artistiek wel. Hoe is die clip tot stand gekomen?
1: Nou, eigenlijk is het vanuit een foto ontstaan.
0: Ja.
1: Dat is ook de cover van die single. Het is een tunnel in Engeland, in Londen. En het heet de Gravity Tunnel, omdat mensen daar hun arts lichaam mogen spuiten. En ik vond die tunnel heel erg passend bij het nummer. Omdat een tunnel meestal ook wel een beetje griezelig of eng kan zijn. Hè, zeker voor vrouwen. En het nummer gaat over degene met wie ik sportte in de sportschool. Die uiteindelijk bleek meer te willen dan alleen sporten. Dus ik ben best wel bang van hem geweest. En dus die tunnel was eigenlijk best wel een passende foto bij het nummer. En toen is de tunnel bewerkt en daar is een clip van gemaakt.
0: Ja. Het is heel mooi geworden. Maar het verhaal achter het nummer is natuurlijk wat minder mooi, zoals je het
1: klopt,
0: vertelt.
1: Ja, klopt, ja.
0: Want je bent er uiteindelijk wel vanaf gekomen van die sportinstructeur.
1: Ja, ik vermijd de plekken, zeg maar.
0: Ja, ja. Hey, nu is het album, voor een album moet je altijd een titel bedenken. Jullie hebben gekozen voor Imaginary Songs.
1: Ja.
0: Dat is ook een
1: passage. En het zit eigenlijk de mensen op het verkeerde been, want het zijn eigenlijk allemaal verhalen uit mijn roerige leven. Dus het is helemaal niet imaginary, maar die zin komt uit het laatste nummer Underscore.
0: Ja, die
1: en dat vond ik gewoon een hele mooie, echt heel mooi passend bij het album eigenlijk.
0: Ja. Ja, hey, nu hebben jullie voor het eerst dus een album na 3 EP's uitgebracht. Als je dan zo'n album gaat samenstellen, kijk je dan ook welk song moet waar staan op dat album?
1: Zeker. Dat is ook een heel proces inderdaad. We waren het wel allemaal over eens dat Unreal als eerste moest komen. Gevolgd door een nieuw nummer. Ja, dus daar hebben we best wel over nagedacht. En daar heel tevreden mee ook.
0: Ja, want je hebt het al een beetje verklapt net, de onderwerpen die je bezingt. Heeft het allemaal met elkaar te maken? Of?
1: Ja, dat is dus de voorkant van de hoes. Dat zie je natuurlijk niet op de radio, maar dat is een ondergedompeld hart.
0: Ja.
1: En dat hart staat eigenlijk symbool voor 11 nummer wel. Die we op de plaat hebben staan, omdat er ook heel veel spreekwoorden over het hart gaan. Verscheurend, verstikkend gevoel, echt wel over de liefde. Dus dat hart stond centraal bij alle nummers. Dus ook weer heel passende koffer daarbij gevonden, ja.
0: Ja. Ja. Wat gaan eigenlijk al die songs over jouzelf, Maris? Of, want jullie zijn een vijftal, hè?
1: Vier inmiddels, ja.
0: Vier. Ja, want hoe is eigenlijk, schrijf jij de songs?
1: Ik schrijf alle teksten. Ik maak ook de melodielijn. En meestal is het zo dat Ivan, de gitarist, met een bepaald likje komt of een riffje. Voorheen werkten we dat samen in onze huisstudio uit. Maar inmiddels met onze laatste drummer, nieuwe drummer Jan Willem, vinden we het eigenlijk veel toffer om met dat riffje al de oefenruimte in te gaan. Dat iedereen gelijk zijn eigen ding daarop kan doen. Dus we zijn iets anders aan het songwriten. En dat is echt nu een proces met z'n vieren geworden. En dat is echt super gaaf eigenlijk. Ja, ja. Ja.
0: Ja, want jouw man zit ook in de band, hè? Is dat soms niet lastig dat je altijd, het altijd misschien over de band hebt?
1: Nee, ja, ik vind een gezamenlijke hobby juist hartstikke gaaf.
0: Okay.
1: En zeker als het zo leuk is en er goede dingen uit ontstaan, dan vind ik het alleen maar een pluspunt.
0: Ja. Hey, nu hebben jullie dat album is vorige week uitgekomen. Gaat er nog iets speciaals gebeuren? Een release party of een tour of wat dan ook?
1: Ja, er komt een imaginary tour. Tour komt eraan. Dus we gaan starten op 9 mei in Utrecht. Dan spelen we samen met Stacey Mavericks. En ja, dan vervolgen we Hilversum, Zaandam, Amsterdam. En er komt ongetwijfeld nog veel meer bij.
0: En Rotterdam ook, hè, zag ik.
1: Rotterdam ook, maar dat is een private party. Dus oh. Ik heb hem bewust niet genoemd. Ja, dat is niet voor... daar zijn ook geen tickets voor.
0: Okay.
1: Maar we spelen er wel, maar het is niet vrij toegankelijk.
0: Ja. Nou, wij hadden gisteren ook al aandacht voor Von V. Toen draaiden we het nummer Burn. Die draaiden we aan het begin van dit uur ook. En toen had ik een discussie met de programmamaker gisteren van... ja, hoe heet dat evenement nou waar jullie spelen? Is dat nou Trap Op of Trap Op?
1: Trap Op.
0: Trap Op. Dat is het.
1: Ja,
0: dat is een kroeg in Utrecht volgens mij, hè?
1: Ja, klopt. Okay. Klopt. Ja, dat is voor ons ook nieuw, dus... Ik laat me verrassen.
0: Ja. Trouwens, ik neem aan, Mariska, dat als je zo'n album uitbrengt... dat is dan een soort van zo'n eikmoment... Dat je wel verder gaat met nieuwe muziek maken.
1: Ja, we zijn alweer bezig, Gil.
0: Ja. En waar komt al die inspiratie toch vandaan?
1: Ja, nou, elke keer denk ik nu... heb ik denk ik over alles wel een nummer gemaakt. En dan gebeurt er weer iets waardoor ik... ja, toch weer heel erg geïnspireerd wordt om daarover te zingen. Dus zolang dat nog gebeurt, blijf ik gewoon lekker songwriten.
0: Blijven,
1: en ja, maak ik gewoon soms van hele vervelende situaties toch weer een heel mooi nummer.
0: Ja, nou zeker.
1: En ook van mooie situaties een heel mooi nummer.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Want voor mensen die alles willen weten over Von V, waar kunnen ze dat vinden?
1: Nou, de website heet gelukkig alleen maar vonv.nl. En dat is vonveh.nl. Daar staat alles op. Foto's, bio, de optreedplekken. Ja, dus daar kan je eigenlijk alles wel vinden.
0: Ja.
1: En de muziek staat gewoon op Spotify.
0: Ja, want dat album, is dat ook gewoon fysiek verkrijgbaar?
1: Helaas niet.
0: Maar gaat dat nog wel gebeuren, of...
1: Ja, dat willen we wel heel graag. Maar ja, dat kost ook wat.
0: Ja.
1: Dus ja, het is te downloaden op Bandcamp. En het is gewoon te beluisteren op Spotify. En ja, hopelijk bereiken we daarmee voldoende mensen.
0: Ja, ja. Hey, die vraag zal jou ongetwijfeld vaak gesteld zijn. En ik heb hem waarschijnlijk in het verleden ook wel eens gesteld aan je. Maar er zijn natuurlijk luisteraars die Von V voor het eerst horen. Die naam, hè? Waar komt die naam vandaan?
1: Ja, dat is de familienaam van mijn moeders kant. Ik heb Finse roots. Ja, mijn moeder kreeg kinderen en die kregen de naam van hun vader. Dus de naam Von V is aan het uitsterven in onze familie.
0: Oh.
1: Om de naam toch eer te houden, heet de band zo en de muziek zal altijd blijven bestaan.
0: Ja, ja.
1: Dus hopelijk, ja, Von V naam ook. Ja.
0: En heeft die Finse roots jullie ook al naar bijvoorbeeld Helsinki gebracht? Of?
1: Nou, dat lijkt me wel een heel leuk plan.
0: Ja.
1: Ja, ik heb een neefwoner ook in Zuid-Afrika en die heeft ook al plannen om naar ons daarheen te halen. Dus wellicht,
0: wellicht gaan de grens over.
1: Wat internationaal wat leuks doen. Ja,
0: ja. Ja, leuk, leuk. Hey, trouwens, over onder de aandacht komen gesproken. Je moet als muzikant, als je wil opvallen, natuurlijk heel veel doen. Er moet een hele marketingstrategie achterkomen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe doen jullie dat?
1: Nou, hoe doe ik dat?
0: Ja, hoe doe jij dat dan?
1: Ja, dat is het is eigenlijk een dievenbaan en het is soms heel ondankbaar. Maar als er iets uitkomt, dan geeft dat zo'n gelukzalig moment. Nee, dus ik ben eigenlijk veel op social media bezig, veel aan het promoten.
0: Ja.
1: Ja, optredens binnenhalen, dat is eigenlijk vooral wel mijn taak in de band.
0: Ja, want ik vroeg me af, ik krijg altijd netjes als er een nieuwe track uitkomt een mailtje van je, volgens mij. Heel ouderwets, ja. Is dat dan nog. Met hoeveel mensen doe je dat dan? Zijn dat 500?
1: Met mezelf.
0: Ja?
1: Ja, maar, alleen ik eigenlijk.
0: Ja, maar ik neem aan, er zijn meer mensen die het ontvangen, lijkt mij.
1: Oh ja, dat zijn er ongeveer 100.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus dat is de aandacht?
1: En hij reageert daarop en natuurlijk Jaap Koper ook. En er zijn heel veel super positieve reacties en soms hoor je helemaal niks. Ja, dat is part of the game eigenlijk.
0: Ja. Hey Maris, wij gaan nog een nummer laten horen. Dat is het slotnummer van het album. Vond ik eigenlijk persoonlijk wel het mooiste nummer. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Die heet Underscore. Je refereerde er net al even aan. Maar wat moeten wij nog meer weten over dat nummer?
1: Het nummer gaat over een droom die ik als kind had. En heel vaak terugkwam. Ik heb die droom echt super veel keren gehad. Ik kan me ook nog heel goed herinneren. Ik weet nog hoe bang ik was als een klein meisje in een bos. Was aan het verschuilen voor enge mensen.
0: Ja.
1: En om de angst te onderdrukken begon ik liedjes te verzinnen in mijn hoofd. En te denken aan mensen bij wie ik het wel heel fijn had. Ja, en die droom is dus teruggekomen ongeveer 1,5 jaar geleden. Een paar keer al. En toen dacht ik, dan ga ik een nummer overmaken ook. En misschien ben ik er dan een keer vanaf. Dus daar is het nummer op gebaseerd. Op deze beleving.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Hele rare droom.
0: Ja. Nou, we gaan er naar luisteren en van genieten.
1: Super.
0: Ik wens jou heel veel succes met de band. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer, Maris.
1: Hartstikke bedankt. Oké, veel plezier met Underscore.
0: Ja, dank je. Hoi. En hier is dan het nummer Underscore van Von V. Het slotnummer van het album Imaginary Songs.

0: Ja, dat waren ze, de Milwaukee Wildmen met Bloodman Shadow. Ze zijn niet in de Baruch, maar wel georganiseerd door de Baruch. Een evenement in Roodkapje. Dat is morgen, 3 mei. En dat is, daar treden, even kijken, 3 bands op. En dat is om Roodkapje te steunen. En de steun voor Roodkapje is essentieel. Met een crowdfundingsactie werken ze toe naar een nieuwe locatie. Dus zeg maar wat de Baruch al heeft, wil Roodkapje nu ook.
1: Het hele blok gaat weg daar, geloof ik.
0: Ja, en dan moet dus een nieuw Roodkapje gebouwd worden. Op de plek waar het nu staat. En morgen is de opbrengst van het evenement, gaat dus naar de steun voor Roodkapje. Milwaukee Wildmen, dat is een Nederlandse psychobilly band. Jaws treedt ook op. En de band Mindfucks. Dus er zijn 3 bands te bewonderen morgen in de Baruch. De voordeur van V met Underscore. Die band treedt op in Trap Op in Utrecht op 9 mei. Heroes Music Bar in Zaandam op 30 mei. En de Cave in Amsterdam op 26 juni. Wij zijn toe aan Charlie Parr. Dat is ook een artiest die naar Nederland komt. Hij treedt op in... Even kijken. In Grounds. Ja, morgen is dat ook. Dus je moet keuze maken. En je gaat luisteren naar Charlie Parr met het nummer Boombox.

0: Anywhere the Wind van Super Sister. Wordt morgen moeilijk kiezen als je niks te doen hebt en je wil naar een concert. Want je kan dus naar Roodkapje voor de Milwaukee Wildmen. Je kan ook naar Charlie Parr in Grounds. Deze country blues musician die is afkomstig uit Austin. En je kan ook naar Paard in Den Haag voor Super Sister. Ik zag van de week bij Volle Zaal, dat is een leuk programma op tv, zag ik een reportage over de Nits. 50 jaar de Nits.
1: Ja, Stips. Ja.
0: Robert-Jan Stips was daar natuurlijk ook onderdeel van. Maar die heeft ook weer met Super Sister van alles van doen. Zo heeft hij vorig jaar nog een album uitgebracht. Nacy Never Knew. En daarvan hoor je dus dit nummer Anywhere the Wind.
1: En ik zag dat Rina Scherritsen van de Iering tegenwoordig bij Super Sister aangesteld is ook.
0: Ja, die heeft natuurlijk alle tijd nu.
1: Tijd denk ik, ja.
0: En doet hij mee met zijn oude vriend Robert-Jan Stips. Inderdaad. Wij gaan naar een vast item in ons programma. En dat is...
2: De Ketting. Een zwaardvisrubriek waarin de beste tracks aaneengeschakeld worden. Het laatste woord van de huidige track is het eerste woord van de volgende. Deze week vullen we de ketting aan met...
0: Ja, 2 weken geleden hadden we Dead and All His Friends van Coldplay. Vorige week hadden we Friends van Band of Skulls. En we gaan nu, ja, we blijven een beetje in zo'n visueel cirkeltje zitten. Want we gaan naar...
1: Een vriendenkringetje?
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Friends will be friends. Van Freddie Mercury en zijn band Queen gaan we laten horen als schakel 1217 in de ketting. En dan mogen we volgende week weer met het woordje friends aan de gang. Dan moeten we onderhand wel een beetje van de friends,
1: zijpaadje vinden.
0: Van de vrienden af. Hè?

0: Ja, dat was hem. De Safety Dance van The Man Without Hats. Ja, we gooiden dit eigenlijk in de playlist. Of ik dan, zeg maar, Huub. Omdat jij niet wist waar we het over hadden.
1: Vorige week, maar nu wel.
0: Maar nu wel, want als je dan het nummer hoort, dan denk je... Oh ja, ja, tuurlijk. Ja. Man Without Hats was een band die in de jaren 80 succesvol was. Al Gunn is de persoon die op 63-jarige leeftijd overleed. Op 13 april was dat. Alain Lefebvre heette die officieel. Canadese muzikant. En wat hij ook deed... Dat vond ik wel interessant. Hij bouwde zelf gitaren. Dus hij was gitaarbouwer. Maar voornamelijk dus bekend als bassist van de New Wave. Ja, ze noemden de New Wave. Ja. Dus, Man Without Hats. Hij speelde onder mee tijdens een Freeway tournee. En is te zien ook nog in de film Live Hats. En werd vereeuwigd in de hit Pop Goes the World. Zijn muzikale carrière speelde zich dus af in de jaren 80. En na zijn tijd bij de band runde hij 35 jaar lang zijn eigen succesvolle gitaarwerkplaats in Montreal. Waar hij bekend stond als een gerespecteerd gitaarbouwer en reparateur. Dat deed hij dus ook. En hij overleed dus vorige week op 63-jarige leeftijd. Er zijn er nog meer overleden artiesten. Bijvoorbeeld... misschien heb ik die vorige week ook al genoemd. Toen eindigde volgens mij met Alan Osmond, de zanger van de Osmonds. Die werd 76. Greg Foreman, frontman van de Delta 72, op 53-jarige leeftijd. Evelyn Linton overleed op 22 april. Zij was zangeres van Belle Époque. En Katie Dooley was zangeres van de Dooleys. Die werd 70 en overleed op 22 april. Taylor Kirk, frontman van de Canadese band Timber Timber, die werd maar 44 en overleed op 23 april. En Tony Wilson, die gaan we zo laten horen trouwens. Die was bassist van Hot Chocolate, maar hij zong ook af en toe in die band. En wat heb ik nog meer hier zo? Nadra Tali, de laatste overgebleven zangeres van de Ronettes. De band van Phil Spector, 80 werd ze. En dan zie ik dat er nog een overlijden net binnen is gekomen. Dat is Georg Wadenius, zo heet hij. Gitarist van Blood, Sweat & Tears. Die band werd gisteren nog prominent genoemd door Johan Derksen in VI vandaag. Want hij vergeleek... laat ik zo zeggen. Hij vond de Rolling Stones maar een matig bandje vergeleken bij Blood, Sweat & Tears bijvoorbeeld.
2: Oké. Okay.
0: Ja, vond ik wel grappig.
2: Ja, hij heeft wel een mening, hè, zullen we zeggen.
0: Hier is Emma van Hot Chocolate. Hij schreef het samen met Errol Brown, die al 20 jaar geleden overleed. Emma, Emily. Wij gaan eruit met Hot Chocolate. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we onder andere aandacht voor de band Midnight Madness. En als het een beetje mee zit, ook Higby.

0: is Zwaardvis.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
2: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen

0: door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
1: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
6: 106.9 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van Doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zaterdag 2 mei. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En afgezien van een lokale lichte bui blijft het overdag nog lange tijd droog. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het kan nog zo'n 21 graden worden. Komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met vrij veel bewolking, maar een paar opklaringen en er vallen nog enkele buien. De wind waait morgen uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Maandag blijft op de meeste plaatsen droog, een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De wind gaat waaien uit een noord- tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 6 tot 7 graden. En in de middag wordt het maximaal zo'n 15 tot 16 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

Laurens van Wouw. En met het nieuws. Van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter.

0: Meter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond ziet er...
1: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
6: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
5: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van Doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zaterdag 2 mei. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En afgezien van een lokale lichte bui blijft het overdag nog lange tijd droog. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en kan nog zo'n 21 graden worden. Komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met vrij veel bewolking, maar een paar opklaringen en er vallen nog enkele buien. De wind waait morgen uit een zuid-zuidwestelijke richting, is mate van kracht en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Maandag blijft op de meeste plaatsen droog, een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De wind gaat waaien uit een noord- tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 6 tot 7 graden. En in de middag wordt het maximaal zo'n 15 tot 16 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bij

0: elke dag met honger naar bed.
1: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
0: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van Doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zaterdag 2 mei. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En afgezien van een lokale lichte bui blijft het overdag nog lange tijd droog. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en kan nog zo'n 21 graden worden. Komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met vrij veel bewolking, maar een paar opklaringen en er vallen nog enkele buien. De wind waait morgen uit een zuid-zuidwestelijke richting, is mate van kracht en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Maandag blijft op de meeste plaatsen droog, een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De wind gaat waaien uit een noord- tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 6 tot 7 graden. En in de middag wordt het maximaal zo'n 15 tot 16 graden.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Kapelle.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Capelle. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: als je helemaal niks meer hebt? Niks meer over? Niks meer leuks in je leven? Wat moet je dan doen? When you have nothing left. Nou, deze man had wel een suggestie hoor.
1: Ik heb mij gewoon voorgenomen heel veel bier te drinken.
2: Dance music and a little bit of explicit content.
3: The X-Vibe met Jesus Prikkelman.
4: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control.

Of die eerste rimpels en zeg tegen jezelf. I'm sexy and I know it. Want je mag er zijn. Er zijn veel muzikale titels die terugkomen in de muziekgeschiedenis. En één daarvan is... Be The One, die hoor je regelmatig op de radio in verschillende vormen. Je hebt bijvoorbeeld ook nog Avicii, Nicky Romero en I Could. Be The One.

LSD zijn geweest, hoe dan ook. Hij is bij zijn pure emotie terechtgekomen. Dat lees ik hier bij DJ Mac. Rehab is natuurlijk de man achter de hits. Maar het is nu wat meer die clubenergie die aan het verwerken is in zijn nieuwe album. En dat vind ik te gek. En dat vind ik ook beter dan zijn hits. Een van die platen op dat nieuwe album is deze. Watch My Heart Go.

0: Lessen, dit is DX Vibe. Hebben jullie eens gehoord van een contraire openingszinnen? Dat zijn dus openingszinnen die eigenlijk helemaal niet zo'n groot compliment zijn, maar eerder een belediging. Dat kan een goede manier zijn om het ijs te breken. Dus je zegt iets wat niet heel positief is voor diegene. Bijvoorbeeld...
1: Does your father know you dance like that?

0: I don't know you dance like that.
1: Request your favorite club classic. Send a message to the studio. Check the xvibe.nl.
2: Of doe het via de appbox van deze radiozender. Vind het leuk om dansplaatjes te horen. Deze wordt aangevraagd door Julia. Ze wil terug naar 2013. Dat was het jaar waarin ze haar liefde van haar leven ontmoette op de middelbare school. Toen wisten ze nog niet van elkaar dat ze de liefde van elkaars leven zouden zijn. Ach, romantisch. En dit is hun track geworden.

0: DJ ter wereld, hè? Calvin Harris, een vermogen van zo'n 500 miljoen. John Newman die heeft een vermogen van zo ongeveer 6 miljoen. Oh, wat zielig. Misschien moeten we een crowdfunding voor hem starten.
1: This

hype elke week op je radio. En Duke Demand, die is druk met het uitbrengen van nieuwe muziek. Laatst hadden we al een nieuwe track van hem. En er is er nu weer een. Dat kan twee dingen betekenen. Of hij zit gewoon in een hele creatieve fase. Of hij heeft geld nodig, dat kan natuurlijk ook. En wij, normale stervelingen, moeten ons

Major Lazer Get Free uit. Werd een hele grote hit. Was nogal wat verwarring over het begin van de plaat. Sommige mensen waren er toch echt van overtuigd dat het een terrorist was. Die hoort schreeuw, iets in de trant van Allahu Akbar. Nee, maar dat is het niet. Het is de Jamaicaanse sfeer die Major Lazer probeert over te brengen. Luister maar.

0: 2015 stond Major Lazer op Lowlands. En nu, tenminste niet nu hoor, maar over een tijdje, 11 jaar later, is hij er weer. Dan is hij de afsluiter van het festival daar in Biddinghuizen te Nederland. Die X-Vibe voor deze week zit erop, onthoud. Wij doen ook maar wat. Hopelijk vond je het leuk. En tot volgende week.
1: Jesse Sprikkelman presenteert...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Het was weer even lachen. Mark van Dalen meldt zich af. Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N. Djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: de laatste foto's gezien van onze Carl Cox. Nou. Groot respect voor deze man. Er zijn wat kilootjes af voor je. We begonnen met een super gave oude rammer van hem. Carl Cox aan het begin van On Fire. Dat was Your Light Shines On.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Fred Legrand, Warren Fellow, Nick Curly, Miss Monique, Jax Jones, Louis Vega, Jotto en nog veel meer met andere woorden. The On Fire Radio Show is gewoon weer lachend begonnen, joh.
1: On fire.
0: Het is mei, we vieren dat hier 2 uur lang met de dikste nieuwe releases en zometeen

geen concessies, alleen het allerbeste op het gebied van de nieuwste dansmuziek. Ook dit weekend weer in die On Fire Radio Show. Spelen met Sophie Ellis, Baxter was dat hier. Nieuwe remix gemaakt door Not Without Friends. Groove Yes, hoor je hier in On Fire ook nog Vince. En Worst Plot Convenience, fijne track is dat. En Nick Curley, zijn nieuwe heet All Smiles. Beginnen met een geintje op het gezicht, lijkt mij prima, je hoorde hem hier in

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: onder het motto Lang zal die geven. Daar de rest van het liedje ken je. Heerlijk man, een Vlaamse knaller uit de jaren 90. Aan het begin van die On Fire Radio Show. Het blijft er nog een feestje om te horen. Ravend, het tweede uur in, vinden wij niet erg. Je hoort de Channel X en Rave the Rhythm. Going on the air in 5, 4, 3, 2,
1: transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Oh, yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Het is die nieuwe muziek van Fred Legrand, Warren Fellow, Nick Curly, Miss Monique, Jax Jones, Louis Vega en nog veel meer fijns. Dus ja, die speakers mogen weer harder.
2: On fire!
0: Welkom het tweede uur van de On Fire Radio Show is gewoon begonnen, joh.
2: On fire!
0: En wij gaan lekker rammen. Nog een uur lang heb ik ze voor je. De dikste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Vorige week voor het eerst gedraaid en nu gewoon lachend weer, want we vinden hem belachelijk goed. Dit is Madonna. And I feel so free.
3: Thanks for coming.

house track gemaakt. En die draaien we met liefde hier in On Fire. Warren Fellow was dat hier. En Addicted to Your Vibe. Wij worden er heel vrolijk van. Groove P hoorde je ook nog. En Are They Real? En daarvoor Madonna met I Feel So Free. Haar nieuwe dansalbum verschijnt in juli. Hi, this is the On Fire Radio Show. Rocking the wonderful island of Cyprus. I would like to say hello to everybody out there on the island. Have a wonderful weekend and stay tuned, okay? Wil je reageren op onze fijne radioshow? Stuur even een e-mailtje naar onfire.nl.

0: kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 9 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: 105.3 Radio Kapelle. Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.

als werk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glas.

0: De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. Twee brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

let it hit him.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Laurens van Wouw. Met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden drie vrouwen aangekomen.

0: aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter.